U hoorde nu als laatste een live-opname van Chico César, getiteld Berdadero. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Metamorfose. En deze keer stond erin centraal de traditionele muziek uit Paraíba. Dat is een van de noordoostelijke deelstaten in Brazilië. Samenstelling en presentatie was in handen van Ralf Veerman. En u kunt nu nog gaan luisteren naar drie nummers van zanger Chico César uit Paraíba. En deze nummers werden live opgenomen in het jaar 1994.

Welkom luisteraars bij het programma Mariama. Om dit zonnige voorjaar te vieren hebben wij een paar grote namen op het programma staan, zoals Ali Farka Touré, Dobe Gnaoré en Salif Keita. Straks gaan we luisteren naar Joseph Kabasele, ofwel Grand Calais, die wordt gezien als de grondlegger van de hedendaagse Congolese muziek. Verder Viviane Ndour met populaire muziek uit Senegal en daarna de Angolese superster Bonga. We openen echter met de gouden stem uit Mali. Hier is Salif Keita met van zijn laatste album het nummer Kante Manfila.

Dit was Bonga met het nummer Oengi Dia Ngola. Van Angola gaan we naar Mali met Ali Farka Touré. Deze beroemde gitarist wordt met recht gezien als een van de meest invloedrijke artiesten uit Afrika. Hier is hij te horen samen met de eveneens uit Mali afkomstige zanger Idrissa Sou Maoro.

Zojuist hoorde je de uit Kaapverdië afkomstige Mario Lucio en daarvoor het reggae-fenomeen uit Ivoorkust Tiken Dja Fakoly met African Revolution. Zo dadelijk High Life uit Ghana en daarna de inmiddels 67-jarige koning van de Zimbabweanse verzetsmuziek Thomas Mapfumo. Hierna een van de jonge beloftes van de Afrikaanse muziek Dobe Gnaoré. In haar muziek komen invloeden uit rumba, congolese, highlife en verschillende andere stijlen samen in een eigen unieke sound.

We eindigen deze Mariama met de uit Cameroen afkomstige basgitarist en zanger Richard Bona. Na een studie muziek in Duitsland en een carrière in Frankrijk verhuisde hij naar New York, waar hij vandaag de dag woont. Bona is erg succesvol en werkt samen met onder andere jazzgitarist Pat Metheny en popster John Legend. Maar eerst hoort u een live-opname van Baseku, Kouate en Ngoni Ba. Deze opname is gemaakt in 2013 tijdens een concert in het Utrechtse Vredenburg.

Moniteur, s'il vous plaît.

Dit was het programma Mariama. En voor de speellijst van deze uitzending gaat u naar de website Concertzender NL. Dit programma is samengesteld door Suzanne.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Wereldmineralen. Vandaag een drietal zeer verschillende muzikanten. Karim Baghili, gitaarvirtuoos en oudspeler met zijn kwartet uit België. Bassist Diop, zanger en componist uit Senegal. En de Khalif de Kawali, zanger Nusrat Fateh Ali Khan uit Pakistan. Karim Baghili is een veelzijdig muzikant. Hij is componist, arrangeur, flamenco-gitarist, oudspeler en zanger. De muziek op het album Cuatro con Cuatro is beïnvloed door flamenco, maar ook Zuid-Amerikaanse ritmes. Het Karim Baghili kwartet bestaat verder uit Philippe Lalois, fluit, Katie Adam cello en Osvaldo Hernandez Napoles percussie. Hier zijn vier nummers van het album: Zayak, Cuatro con Cuatro, La Llorana, maar allereerst Septime.

Thank you.

Merci beaucoup, very good. Thank you. Hello.

U luistert naar de Concertzender, naar een live concert van Shake Low en zijn band. De laatste jaren trok Low zich terug van het internationale podium en speelde hij voornamelijk in de muziekscene van Dakar. Deze terugkeer naar de roots is te horen op zijn laatste album Jam uit 2010, waarvan alle nummers weer van zijn hand zijn. De typische blend van semi-akoestische klanken uit West- en Centraal-Afrika, Cuba en uit de flamenco werd gekneed tot zijn sterkste statement tot nu toe. Tijdens dit concert speelt hij een aantal nummers van dit album.

Mr. Sherlock.

Oude muziek, klassieke en hedendaagse muziek, opera, jazz, pop en wereldmuziek. En bijna alles wordt helemaal gedraaid. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door...

Welkom bij de Concertzender, welkom bij Mariama. Dit uurtje besteden we weer eens aan soukous, de feestelijke muziekstijl uit de Congo, waarin in elkaar hakende gitaarlijnen en vocalen de boel opzwepen. Soukous komt voort uit de rumba congolaise en kan beschouwd worden als een snellere en wat rauwere variant daarvan. Immers hoe sneller en rauwer de maatschappij, des te sneller en rauwer de muziek. Daarnaast zijn de invloeden vanuit de Latin in soukous veel beperkter. We beginnen met de onbekende, maar daarom niet minder fantastische groep Célibitsu. Zeer waarschijnlijk uit Congo en misschien zelfs uit Congo-Brazzaville. Gevolgd door Moses Fanfan, die zeer zeker uit Congo afkomstig is.

0: tamarin dunia.
1: U luistert naar de Concertzender met het programma Wereldmineralen. We vervolgen nu de uitzending met Aziatische klanken. Allereerst komt muziek aan bod van het album He Who Travels Far van de Chinees-Mongoolse band Hangai. De uitzending wordt besloten met het deze zomer in India bekroonde fusion-album Stringstruck van Burbayan Chatterjee.

U heeft het afgelopen uur geluisterd naar een nieuwe aflevering van Wereldmineralen. Dit keer met recent uitgebrachte Afrikaanse en Aziatische muziek. Uit Afrika kwam muziek voorbij van Salif Keita uit Mali, van Baba Maal uit Senegal en ook Nigeriaanse Afrobeat muziek uit de jaren 70. Daarna, in het afgelopen half uur, lieten we avontuurlijke Aziatische muziek horen van nieuwe albums van de Chinees-Mongoolse groep Hangai en van de groep Stringstruck onder leiding van de Indiaanse meester-sitarist Purabayan Chatterjee. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze speellijst op de website van de concertzender www.concertzender.nl. Wereldmineralen werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live. Op 12 januari 2012 trad de groep Blind Note op in het Bimhuis in Amsterdam. Hoe luistert een blinde naar muziek? Intenser? Scherper? De ziende mens tast hierover in het duister. In België besloot men onlangs het muziekproject Blind Note te ontwikkelen. Een concertserie waarbij het publiek doelbewust in een verduisterde zaal wordt blootgesteld aan muziek van verschillende continenten en culturen. Visuele vooroordelen vallen weg. De oren worden optimaal gespitst. Tijdens het concert wordt de zaal steeds een tintje lichter en maakt de duisternis uiteindelijk plaats voor het licht. Blind Note heeft inmiddels een cd uitgebracht met dezelfde naam en deze werd door het wereldmuziektijdschrift Songlines uitgeroepen tot een van de beste 10 cd's van het afgelopen jaar. De opbrengst van cd en concerten is voor blinde kinderen in Afrika, die door een relatief eenvoudige operatie het licht in de ogen kunnen terugkrijgen. Blind Note is gevormd uit bekende wereldmuzikanten die allemaal in België wonen, die uiteenlopende muziekgenres spelen en allemaal al bekend zijn op hun eigen muzikale terrein. De Armenier Vardan Hovhannisyan speelt doedoek, de Malagassische zangeres Talike zingt hartverwarmend en Malik Pate Sow zingt aangrijpende bluesy liederen, zichzelf begeleidend op de oeroude hodu, een luidachtig instrument. Voeg daaraan toe Karim Baghili zang, gitaar en luid, Emre Gültekin zang en saz en Osvaldo Hernandez zang en percussie. En u hoort dan wel een heel bijzonder geluid. Hier is Blind Note.

Dat was Ji Kulu van Salam Diallo. Straks kunt u gaan luisteren naar de grondlegger van de Mbalaks, Youssou N'Dour, en naar Abdou Guité Seck. Maar nu eerst een nummer van Souleymane Faye. Weliswaar geen sabar te horen, wel een mooi liedje.

Met Abdou Guité Seck en Papa Tiopé zijn we bijna aan het einde van deze Mariama gekomen. Tot slot twee nummers van Papé en Jake. Voor de speellijst gaat u naar onze website www.concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Suzanne van der Pol.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering veel nieuwe Afrikaanse muziek. En we hebben veel te draaien, dus we gaan ook snel van start met de groep Voodoo Game.

Meva van de groep Voodoo Game. En dat is de band van zanger-gitarist Pieter Solo. Hij werd geboren in Togo en woonde een tijd lang in Engeland. Woont tegenwoordig in Frankrijk. En daar heeft hij een aantal jaar geleden een aantal jonge Franse muzikanten om zich heen verzameld. En hij richtte een groep op genaamd Voodoo Game. En deze band is geïnspireerd door heel veel stijlen. Onder andere de soul en funk van James Brown. Maar ook door de Ethiopische funk, ook door bands als Talking Heads, maar vooral door West-Afrikaanse voodoo-ceremonies. En Pieter Solo die is zeer gedreven performer en zijn grote held is James Brown. Dat kan je ook wel in zijn zang terughoren. Kortom, dit is Voodoo Game van de CD Apiavo. Is alweer een jaartje uit, maar blijft een hele goede CD. Van Togo en Frankrijk vliegen we door naar Mali. En in Mali woont Mamadou Kelly.

Mamadou Kelly uit Mali. Een beroemde zanger-gitarist inmiddels in eigen land en probeert nu ook door te breken in het Westen. Dit is zijn tweede cd, die heet Jamila. En die is notabene opgenomen in Woodstock in Amerika. Samen met een groep Malinese muzikanten en Amerikaanse muzikanten. En Mamadou Kelly is afkomstig uit Niafunke. En dat is de streek waar ook Ali Farka Touré vandaan kwam. De ongekroonde koning van de desert blues, zoals de meeste mensen wel zullen weten. En Mamadou Kelly speelt eigenlijk in dezelfde stijl als Ali Farka Touré, desert blues. En deze cd, Jamila, die kwam uit in oktober 2015 en wordt overal lovend gerecenseerd. En ik ben er zelf ook erg van onder de indruk. Goed, we blijven nog even in Mali en we gaan luisteren naar twee nummers van de gitarist Djeli Madi Blues, zoals de meeste mensen wel zullen weten. En Mamadou Kelly speelt eigenlijk in dezelfde stijl als Ali Farka Touré, Desert Blues. En deze cd, Jamila, die kwam uit in oktober 2015 en wordt overal lovend gerecenseerd. En ik ben er zelf ook erg van onder de indruk. Goed, we blijven nog even in Mali en we gaan luisteren naar twee nummers van de gitarist Djeli Mada Tunkara.

U luistert naar Metamorfose bij de Concertzender. En voor wie het nog niet in de gaten had, deze uitzending is in zijn geheel gewijd aan Midden- en Zuid-Amerikaanse groepen die actief waren tussen 1965 en 1975. Zo ook de drie bands die we zojuist lieten horen. Dat waren achtereenvolgens Limo Nada uit Uruguay, het Colombiaanse folk-rockgezelschap Genesis en de Peruvianen van Grupo Amigos met het nummer Psychiatra uit 1973. Van Spaans als voertuig gaan we over op het Portugees. En dat duidt erop dat we ons op Brazilië gaan richten. Dat land zag in de tweede helft van de jaren 60 het ontstaan van de Tropicalia-beweging, waarvan de vertegenwoordigers traditionele Braziliaanse stijlen vermengen met westerse pop en rock. Tot de bekendste tropicalistas behoren mensen als Caetano Veloso, Gilberto Gil en Milton Nascimento. Maar wij houden ons vandaag natuurlijk bezig met de meer psychedelische vertegenwoordigers, zoals het gerenommeerde Os Mutantes, waarvan we zometeen een enerverend nummer laten horen, en het hoogst avontuurlijke zestal Som Imaginario, waarvan dit de track Tema dos Deuses is.

Met het enerverende Caminante Notturno van Os Mutantes besluiten we dit hoofdstukje dat gewijd was aan de Braziliaanse Tropicalia-beweging. Waar begin jaren 70 nogal wat Braziliaanse muzikanten te lijden hadden onder het politieke klimaat, konden muzikanten in Argentinië in elk geval nog voor eventjes relatief ongestoord hun gang gaan. Dat leverde een aantal rockbands op die interessante dingen deden met hun psychedelica, folk, hardrock en progrock. Van deze ontwikkelingen krijgt u een ruim 25 minuten durend overzicht. En daarin hoort u muziek van achtereenvolgens Almendra, Los Barocos, Miguel Abuelo y Nada en Miguel Cantilo y Grupo Sur. Maar nu eerst dus Almendra met de track Color Humano van hun debuut LP uit 1969.

U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender, waar we bezig zijn aan een special met een heleboel Spaanstalige rockmuziek uit de jaren 60 en 70. Zodoende trokken de afgelopen 25 minuten een viertal Argentijnse groepen aan ons voorbij. Te weten Almendra, de band Los Barocos en vervolgens hoorde u Miguel Abuelo y Nada. En het blokje werd afgesloten door de succesvolle Argentijnse muzikant Miguel Cantilo, bijgestaan door zijn Grupo Sur. We vervolgen onze ontdekkingsreis door het Midden- en Zuid-Amerika van de vroege jaren 70 en komen terecht in Bolivia. Daar was in die dagen het baanbrekende progressieve gezelschap Vara actief. En van hun indrukwekkende debuut-LP El Inca is dit de titeltrack.

Dat was als laatste Evolución, een nummer dat afkomstig is van de eerste LP van Nahual uit Mexico. In dat land waren ook de broers Poncho en Rigo Toncho met hun band Toncho Pilatos actief. Helaas, Poncho en Rigo gingen ten onder aan de diverse genotsmiddelen, maar voordat het zover was maakten zij wel een tweetal LP's. Van het eerste album uit 1973 draaien we tot aan het einde van deze uitzending de ruim 14 minuten durende Tour de Force met de treffende titel La Última Danza. Ik zou zeggen, ga er maar eens goed voor zitten, want er gaat nog heel wat gebeuren in het laatste deel van deze uitzending. Dit is Toncho Pilatos.

We gaan deze wereldmineralen rond Philip Henry afsluiten met een succesnummer van hun live optredens. Een Brits protestlied, de Nailmakers Strike, dat werd verpakt in een eigentijds jasje met reggae en beatbox elementen. Een nieuwe cd van Edge Larks wordt opgenomen rond de komende tournee in Nederland en Duitsland begin november. Voor meer informatie kunt u natuurlijk naar onze website concertzender.nl. Deze wereldmineralen werd samengesteld door Marius Roting.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express met vandaag traditioneel klassieke muziek uit China. Allereerst is hier het ensemble van De Draak en dat brengt drie stuk: 90 dagen vrolijkheid, dynastie en kleine boot.

traditioneel klassieke muziek uit China door het ensemble van De Draak. Gaan we naar nog meer muziek uit China. Voorjaar in de besneeuwde bergen, gedachten en de rivier Liuwang. U hoort Xu Ying op de guzheng en dat is een Chinese harpsoort.

Muziek uit China, gespeeld op de Guzheng. Met onder andere Gedachten en dit laatste stuk De rivier Liuyang. Meer muziek uit China. De maan weerspiegelt in het Twinmeer in de lente. Erhu wordt bespeeld door Yu Hong Mai.

De Erhoe, bespeeld door Yu Hong Mai in De Maan, weerspiegeld in het Twinmeer in de lente. Dan nu, ook uit China, twee stukken op de Sheng, een Chinese mondharmonica waarvan de pijpen circulair zijn samengevoegd, zoals bij een panfluit. Gespeeld door Weng Jianfa Renjiang en Fu Renjiang op de Jiankin, dat is een hakkenbord. U hoort de stukken Yi Meng en Song Cha.

traditioneel klassieke muziek uit China op de Sheng en op de Jiankin, ofwel het hakkenbord. En dan tenslotte, Hu Yong, die speelt op de Zheng, wilde ganzen strijken neer op het strand.

Hartelijk welkom bij alweer de vierde aflevering van Acoustic Roots. Acoustic Roots bestrijkt een breed spectrum aan artiesten en dat kan ook niet anders, want het gebied van de wereldmuziek is groot. Vandaag de gast, een vrouw die de bijnaam Nachtegaal van Tibet zeker kan bekoren, maar die ze zelf beslist niet bedacht heeft, bescheiden als ze is, Namgyal Lamo. En we zijn trots en vereerd dat zij vandaag in Acoustic Roots wil optreden. Ze gaat spelen en zingen, maar om te beginnen eerst alleen zingen, een a cappella lied. Om Mani Padme Hum heet het, een zuiveringslied. Door het gebruik van dit mantra, Om Mani Padme Hum, jewel in the lotus flower. Alhoewel de lotus groeit in een modderige poel, als hij open gaat, zijn de bloemen wit en schoon. En hetzelfde gebeurt met onze geest. Om Mani Padme Hum, Om the source of dharma, is the jewel in the lotus. To this utterly pure dharma, I go for refuge. We gaan luisteren naar Namgyal Lamo.

Namgyal Lamo was dat. Onze gast van vandaag in Acoustic Roots. Ik zal even beschrijven hoe ze erbij stond achter de microfoon met de handen gevouwen voor de borst. En ik heb net ook gehoord dat we beslist niet moeten klappen. Dat zou nu ook volkomen misplaatst zijn in deze prachtige stilte. Maar ik heb begrepen dat in Tibet klappen betekent de geesten verjagen. Dus dat moeten we niet doen in deze uitzending. De Tibetaanse Namgyal Lamo woont sinds de jaren 80 in Nederland en is beslist geen uitzondering. Er leven waarschijnlijk meer Tibetanen buiten dan binnen het geografisch gebied Tibet. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezetting door China in 1950. De Tibetanen in de diaspora houden hun religie en cultuur springlevend. En ook daarvan is Namgyal Lamo het levende bewijs. Hartelijk welkom Namgyal, fijn dat je er bent. Zometeen gaan we samen praten. Maar jij gaat eerst zingen en spelen voor ons. Het volgende de lied heet Adieu Sötop. In dit klassieke lied, een zogeheten tusje uit Centraal Tibet, wordt het heilige mausoleum van de vijfde Dalai Lama, Gawon Gyatso, beroemd als de Grote Vijfde, geprezen. Flanked on its right by the Great Eastern Fort and flanked on its left by the Fort of Goddess Terma, oh, this great religious stupa of our world is more stunning than a precious father. Namgyal Lamo speelt Adieu Sötop en begeleidt zichzelf op de Tibetaanse luid, de Dranyen.

We zijn in Nederland, hè? Dus dan klappen we hier gewoon toch af en toe. We gaan ervan uit dat we hier geen geesten hoeven te verjagen. Namgyal Lamo was dat. Nog een lied, voordat we eens even gaan praten, Namgyal. Amaleo, Witte Kraanvogel. Dit klassieke lied is geschreven door de 6e Dalai Lama, Zhangjian Gyatso. En in de tekst vertelt hij wanneer hij wedergeboren zal worden. Oh, white crane, lend me your wings. I shall not fly far. From Lithang, I shall return.

0: Namgyal Lamo speelde Amaleo, wit kraanvogel, en begeleidde zichzelf daarbij op de Tibetaanse luid. En die legt ze voorzichtig eventjes weg, want die hebben we zo nog nodig, denk ik. En dan komt ze hier bij mij aan tafel zitten, zodat ik met haar kan praten. Namgyal, neem plaats.
1: Okay,
0: hartelijk welkom.
1: Dank u.
0: In Acoustic Roots. Fijn dat je er bent.
1: Fijn om hier te zijn.
0: We hebben elkaar voor dit programma al gesproken en toen zei je tegen mij, ik voel mij niets anders dan Tibetaans. Weet je nog?
1: Dat klopt, ja.
0: En hoe voelt dat, Tibetaans?
1: Ja, ik denk misschien een goed voorbeeld is zoals... ik ben vrouw en jij bent nog vrouw. Mm-hmm. En dan kan je niet zeggen dat je man bent, bijvoorbeeld. Of voel je beide, dan heb je ook een gevoel. Dus dat is natuurlijk.
0: Ja.
1: Omdat je ouders en voorouders zijn Tibetaan en mm-hmm. daardoor ben je Tibetaans. Dus
0: ja. Het is... Ben je geboren in Tibet?
1: Nee, ik ben buiten Tibet geboren, ja. Ja.
0: Zoals zoveel Tibetanen, hè?
1: Ja, ja. En nu, maar meerderheid Tibetanen woont nog steeds in Tibet.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar in, onder het Chinees dus.
0: Ja, maar er wonen er ook een heleboel buiten Tibet
1: heleboel
0: inmiddels,
1: heleboel buiten, ja. Maar meerderheid woont in Tibet.
0: Toch wel.
1: Een paar honderdduizend buiten.
0: Ja. En hoe blijf je Tibetaans? Want jij woont al heel lang in Nederland.
1: Ja, dat klopt. Nee, ja, hoe blijf je Tibetaans? Dat is een goede vraag. Het is niet dat je per se gaat Tibetaans proberen te zijn, denk ik. Dan werkt dat niet. Maar ik denk, bijvoorbeeld, ik ben misschien een van de goede voorbeelden. Mijn ouders en mijn moeder en tantes kwamen later. Mijn vader was buiten Tibet eerder. En ja, hij woont buiten, maar gaat ook binnen Tibet en mm-hmm. uiterlijk en innerlijk, hij was helemaal Tibetaans.
0: Ja.
1: En zo ben ik daar geboren en daarna ben ik ook naar een Tibetaans school gegaan, muziekschool, in Dharamsala. En daar, want His Holiness Dalai Lama en met Tibetaan in ballingschap, we hebben kinderdorp, Institute of Performing Art, Medical Center, regering in ballingschap, alles. Dus wij wonen in een kring van Tibetaan. En ja, het is heel natuurlijk dat je dat alleen wordt. En
0: ja, want alles om je heen is eigenlijk Tibetaans.
1: Ja, precies.
0: Ook al woon je niet in Tibet.
1: Precies. En ik heb ook, toen ik klein was, heb ik begrepen dat ik Tibetaan was. En dat blijft in je zitten de hele tijd. Mm-hmm. En plus, ik denk ook dat kan verschil maken als je naar bijvoorbeeld aan een soort school gaat als kind af en dat je niets weet over je ouders zijn, dan kan ik me voorstellen. Maar voor mij was alles heel duidelijk. Dus,
0: ja.
1: Ja.
0: Zo is het gegaan.
1: Zo is het gegaan.
0: Zo is het gegaan.
1: Ja.
0: En jij heeft je 14 jaar lang bekwaamd in alle aspecten van de Tibetaanse uitvoerende kunsten.
1: Ja.
0: In het Tibetaanse Instituut voor Podiumkunsten.
1: Ja.
0: Dat was in India, hè?
1: Ja, in Noord-India, Dharamsala. Ja.
0: En je bent al heel jong begonnen met optreden, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat?
1: Dat is deze Institute of Performing Art, dat heet TIPA, Tibetan Institute of Performing Art. Dat is opgericht in Dharamsala door zijn heilige de Dalai Lama.
0: Mm-hmm.
1: Meteen ook heel kort na His Holiness buiten Tibet gevlucht is, dus misschien een paar maanden.
0: Mm-hmm.
1: Voor alle groot belang van uitvoerende kunst behouden blijven buiten Tibet. Want toen, u weet wel, toen Chinees overnam de alle meesters wordt in de gevangenis gezet of intellectueel of ja, u weet hoe het gaat.
0: Ja, invloed ook van die culturele revolutie, hè? Er mocht niks meer.
1: Ja, precies. Dus en wij zijn buiten Tibet. We proberen daar alles leren en behouden voor Tibet.
0: Ja.
1: En dan uiteindelijk, ja, cultuur van de wereld. Dus.
0: En toen heb jij daar gestudeerd, dat zei ik al, maar... Ja. Je bent heel jong begonnen al met optreden.
1: Ja, dat klopt.
0: En zo heb jij ook volgens mij die prachtige bijnaam ook. Of heb je die later gekregen, de nachtegaal van Tibet?
1: Ja, ik heb eerder ook wat bijnamen. Maar hoe ik daar kwam was bijvoorbeeld op school worden wij gaan studeren. En dan vandaar zijn we geselecteerd naar TIPA.
0: Mm-hmm.
1: En dan kijken ze of dat klopt, je talent of iets.
0: Dus jij was een talentvol kind?
1: Wel, ik heb geen idee, maar artistiek directeur die gaat kiezen van onderling veel studenten. En dan word je meegenomen. Hmm. En dan kijken of het klopt. En, ja. En het ging het lekker. Dus dan mocht ik gelijk voor toen heel kort daarna.
0: En het ging lekker.
1: Het ging lekker. Ja. En daarna continue.
0: Dus je was gewoon een heel getalenteerd kind. Maar ze is heel bescheiden, hè, Hans Meerman?
2: Ja, ze is heel bescheiden.
1: Nou, ja, ik kan zelf niet zien. Maar het ging makkelijk. En ja. En toen mocht ik overal rol spelen. Ja. En als kind mocht ik optreden gelijk.
0: En stimuleerden jouw ouders dat ook? Vonden ze dat belangrijk?
1: Nee, want mijn moeder is heel jong. Toen ik heel jong, voordat ik naar school ging, mijn moeder is overleden. Dus zij was blijkbaar goede zangeres, maar ik had toch weinig idee. Alleen het enige wat ik kan herinneren, dat klonk goed toen ik klein was. Ik vroeg soms of ze wil verhaal vertellen of zingen. Maar wist ik niet, ik wist veel later. En mijn vader speelt ook, dat heb ik nooit gezien. We hebben luid, maar het enige wat ik hoorde was his master's voice, dat hebben we thuis. En ja, en dus ik vind het gelukkig, mijn ouders hebben niets gezegd, dat vind ik mooi. Mm-hmm. Want niemand, we hebben geen dit soort instituut, performing art in Tibet. En het is helemaal nieuw, dus wij hebben ook nooit iets, ik heb nooit gezien. Dus het is helemaal nieuw en wij hebben ook geen idee hoe je eruit ziet als je optreedt. Nu kan je op de televisie zien, maar dus alles is heel natuurlijk. Mm-hmm. Dus word je geleerd en als het goed gaat, dan mag je optreden. Zo gaat heel natuurlijk alles.
0: Ja, en het ging heel goed, hè?
1: Blijkbaar wel, ja.
0: Het ging heel goed. Ja, dan zeg ik het gewoon. Het ging heel goed. Wil je nog wat voor ons gaan spelen?
1: Ja.
0: Crystal Wings. Chiel Kishokpa. Ik hoop dat ik dat allemaal goed uitspreek. Een folksong uit Amdo in het noordoosten van Tibet. Het lied beschrijft het geliefde thuisland met zijn besneeuwde Himalayaanse bergen, blauwe rivieren, velden vol bloemen en kudde schapen en yaks. Like crystal wings, our mountain ranges reach out to sun and moon, a diadem crowning the planet. This is my home, my fatherland.

0: We durven bijna niet te klappen hier.
1: Enge.
0: In de huiskamerstudio van Acoustic Roots. Zo zijn we onder de indruk van Namgyal Lamo, onze gast van vandaag. Dit is mijn thuis, mijn vaderland. En dat vaderland is Tibet, van de vrouw die hoorde zingen en spelen. En die gaat verder met Gya Nakpo Ta, Black Chinese Horse. Een modern lied uit de vroege jaren 60. De tijd dat de Chinese bezetter zijn echte bedoeling met Tibet liet zien. Na hun eerdere gedrag als bevrijders die een beter leven kwamen brengen. Ze arresteerden groepen Kampa en martelden en doodden hen, verwoesten hun eigendommen en kloosters en begingen vele andere gruwelijkheden. Dit lied van de Kampa-strijders drukt hun diepste gevoelens uit die tijd uit. Luister naar Gya Nakpo Ta.

En tot besluit, voor we even verder gaan praten met Namgyal Lamo, Nima Lhasa, een dag in Lhasa. De tekst van deze folksong uit Amdo verwijst naar de band die de Tibetanen voelen tussen hun land en hun religie. Ook al willen ze naar betere plekken reizen, ze zijn trouw aan hun vaderland. The ornaments on the golden roof of the Potala Palace are glittering in the sun, but when I woke up, it all had been a dream and I really felt sad. I wish I had wings so I could fly as a bird towards Lhasa. Since I was born as Tibetan, it's my karma to remain in Amdo.

0: Dit is de Concertzender met Acoustic Roots. Elke derde vrijdag van de maand live muziek op de 19e verdieping van het Conclusion gebouw. Hier bij ons in de huiskamer, voor bij u in de huiskamer. En vandaag de vierde aflevering van Acoustic Roots. Na Haitham Safia, Fred Peek and Friends en Shishani Franks hebben vandaag de eer om Namgyel Lamo te gast te hebben. Ze is Tibetaanse en het is haar missie om de Tibetaanse cultuur in stand te houden via haar muziek en zang. De liederen die jij net gespeeld hebt, Namgyal, kennen alle Tibetanen die?
1: Nou, niet allemaal. Dus bijvoorbeeld sommige oude liedjes van 17e, dat was tijd geweest dat bijna niet meer populair was, omdat niet mocht, ja, dat is verdwijnen helemaal niet. Dus dan heb je geen goede voorbeeld of goede leraar of lerares. En daardoor gaat hij minder worden en dat klonk niet juist. En hele nieuwe, die zijn, sommige zijn wat populair, maar andere zijn wel in sommige kant van Tibet is populair. En het ligt aan een tijd, want daar gebeurt zoveel dingen binnen. Ja. Het is niet altijd, bijvoorbeeld, we hebben sommige type liederen zoals heel goede opera's of mountain songs of die echt heel puur en goed, die zijn, er was tijd geweest dat er helemaal niet populair werd, omdat die mensen die echt goed zingt, die, ja, dus je leeft niet vandaar, omdat dat er zoveel dingen rol speelt.
0: Maar jij hebt al die jaren erop gestudeerd om deze liederen zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.
1: Ja, dat is ons het behouden van het uitvoerende kunst. Dus daar, dat is ons werk. Wij leren vanaf, wij zijn daar in het instituut 's ochtends 6 uur tot 9 uur hebben we allemaal lessen en ja, gymnastiek en noem maar wat, alles. Dus wij hebben daar school en Tibetaans, calligrafie, Engels, Hindi. En voornamelijk muziek over alles wat je kan behouden,
0: ja,
1: dan doen we dat.
0: Het is echt een complete opleiding.
1: Complete opleiding. Ja. En ook de allerbeste leraar die uit Tibet kwam, die kwamen meteen naar het Institute of Performing Art. En dat zijn natuurlijk, sommige tijden hebben wij het meest beroemde, andere ligt aan tijd een beetje, maar wij hebben echt de allerbeste komen daar.
0: En hier in Nederland, hoe doe je dat dan? Studeer je nou ook in Nederland nog heel veel? Of hoe gaat dat dan?
1: Nou, gelukkig, dit is een soort uitzondering zoals ik. Ik heb daar als kind of les gevolgd, gelukkig. En ik was gezond en ja, ik heb geluk dat ik nooit, bijna nooit les miste. En nou, ik kan redelijk goed snel leren. Dus heb ik toen al, het is uitzondering, ik krijg wat les voor instrument spelen. Dat is ook niet iedereen, want toen hadden we weinig, dus mocht niet iedereen. En die meest snel kan leren, die krijgt een beetje les. Maar aan de andere kant ben ik ook zangeres, hoofdzangeres, hoofddanseres. Overal heb ik iets. Dus ik heb nooit zoveel tijd voor de muziek. Maar door als zangeres, dan ik mijn leraar, een van mijn belangrijkste leraar, voor een klassiek, hij kan niet muziek schrijven, maar hij heeft alles uit het hoofd.
0: Oh ja?
1: En iemand anders moet schrijven.
0: Ja.
1: En dan als zangeres, dan, ja, je moet op zitten en zingen. En ik hoor zijn, wat hij is, hoe hij muziek dicteert.
0: Ja.
1: En toen ik naar Nederland kwam, ik kan nog een beetje spelen, maar niet zo heel goed. Toen ik probeerde een beetje en toen dacht ik, het kwam allemaal uit het hoofd.
0: Ja.
1: Ik dacht, is het waar of niet? Maar dan kan ik niet zo goed spelen. Het is heel moeilijk begin, luid. En
0: okay.
1: Delsimol heb ik gehoord, het is een heel moeilijk begin. Het is een heel basic instrument, heel oud, heel moeilijk. Klinkt niet meteen mooi. En toen langzamerhand heb ik gekeken en blijkbaar dat het waar was. Dus ik heb jaren, heb ik alles wat ik uit het hoofd geleerd heb ik op mijn hand geoefend of dat waar is. En daarna heb ik proberen met liedje, als ik zing kan ik ook niet. Toen heb ik in Frankrijk op een vakantie, heb ik 1 maand op een zo'n vakantiehuisje, daar heb ik 1 liedje kon ik zingen.
0: Ja.
1: En niet de fast part, alleen de langzaam. En zo heb ik jaren geleerd. En toen langzamerhand mijn hand luisterde wat hij zegt.
0: Ja.
1: En ik zing. En toen, dat was wel waar, die noten waren goed.
0: Het was goed.
1: Het was goed. Dus ja. Allemaal toevallig, een beetje per ongeluk.
0: Nou, je hebt toch goed opgelet dan, blijkbaar.
1: En ja, dus een heleboel dingen gaat zo, omdat we de hele dag daar bezig mm-hmm. zijn met allerlei dingen.
0: Ja, dus je hebt echt een gedegen opleiding gehad daar.
1: Ja, en dat ga je in Nederlands, die dingen wat ik geleerd heb. Ik kom als een, zeg maar, die fruit die... een beetje rijp is, die helemaal gezond is.
0: Die helemaal rijp geworden.
1: Dus hier moet je dan, ja, ja. Die heb ik geleerd en geoefend goed en onderzoek. En dus in jaren, dus nu kan ik wel beide doen.
0: Ja. En is het, want je woont al hoe lang in Nederland? Sinds de jaren 80, hè?
1: Ja, sinds 80 dus.
0: Is het wel lastig om, of niet moeilijk om het in Nederland... vol te houden, want dit is natuurlijk een heel
1: Zeker.
0: Ander land, een andere cultuur.
1: Nee, het is echt, je moet elke keer flauw vallen en weer geboren worden. Dus het is zo. Maar dat vond ik juist de uitdaging. Hmm. En op een gegeven moment word je een beetje moe, maar dan ja, dan struggling. Dan ga je een beetje uitproberen en dan denk je, kan dat wel of niet? Dus je moet dat heeft heel veel planning nodig, steun nodig. En belangrijk moet je zelf echt heel hard werken. Heel goed nadenken wat je doet. En steeds alles samenbrengen.
0: Waar haal je die drive vandaan dan? Om door te gaan?
1: Door te gaan. Nou, ik heb... mooi dat u vroeg. Ik heb nooit zo... wij praten nooit daarover, maar toen ik klein meisje was, wij mochten, als wij nieuwe opera of shows hebben, toen voor zijn heiligheid mogen wij de première. His Holiness komt voor de première. En als klein kindje staat voor rijtje, voor het voorste rijtje.
0: Yeah.
1: En ik heb heel goed gehoord dat waarom is het belangrijk, wat je aan het doen was, wordt allemaal uitgelegd. En toen denk ik, nou gaat, toen je puberteit gaat allemaal hieruit en je doet je werk alleen. Maar toen ik hier naar Nederland kwam, toen langzaam aan het weer word ik ouder en mijn geest wordt ook rijper. Toen dacht ik, ja, het was ook mijn niet intentie om die werk halfwege laten. His Holiness heeft gezegd, niet halfwege laten in vliegen. Toen, dat heb ik goed ongehouden en ik heb ook nagedacht wat het is precies. En wat ben je aan het doen? Waarom heb je die geleerd? En zo. En kan je dat? Kan je daar iets mee doen? Mm-hmm. En toen dacht ik, ik kan een klein beetje doen.
0: Ja.
1: Dus heb ik geprobeerd. Ja.
0: Echt een roeping.
1: Ja, roeping. Ja. En ook, dit doe je niet voor jezelf. Dat is een beetje ruim. Kijk, dit is voor je mensen, voor het land, voor het wereld. Het gaat steeds groot worden. Mm-hmm. En nu dat je in het midden van de wereld, in Europa woont, heb je gelegenheid om te doen wat is bedoeld.
0: Ja.
1: Omdat ik toen ook genoeg geleerd heb. Je kan altijd meer leren, maar ik kan redelijk. Dus daardoor.
0: Daardoor. Ja, ik kan redelijk, zegt ze.
2: Blijf bescheiden, hè? Ja. Bescheiden.
1: Ja. Nee, de drive is heel voor kijk. En vooral nu voor Tibet. Wij zien, als je nu kijkt wat gebeurt in Tibet. Wij hebben toen ik naar Europa kwam, later ben ik volwassen geworden, heb ik begrepen wat gebeurt in Tibet. En net wat u zei, hoe voel je Tibetaan? Ja?
0: Ja. Okay. En dan kan je ook niet anders dan.
1: Kan je ook niet anders. Maar aan de andere kant, zoals voor uw vraag terugkeer, als je jouw cultuur en jouw alles van je afhaalt, mm-hmm. dan straks moet je zeggen, wie ben ik nou? Dat is heel belangrijk, jouw identiteit. En dat verrijkt de wereld, want als het allemaal zelf is, dan heb je alleen maar eentje.
0: Ja.
1: Dus dat is meer belangrijk dan wij denken.
0: Ja. Dat is zo. En jij bent 100% Tibetaans. Dat is jouw identiteit, dat is duidelijk. Wil je weer iets voor ons gaan spelen? Namgyal Lamo Relpa Tungso heet het er. Celebrating Milarepa. Met dit ritmische lied uit het westen van Tibet drukt men zijn bewondering uit voor de grote Tibetaanse yogi Milarepa. Van hem wordt gezegd dat hij verlichting heeft bereikt in één leven.
1: Ja.
0: En er komt een zin over schoenen voor in dit lied. En dat verwijst naar het feit dat hij bijna naakt liep omdat hij geen aardse goederen meer nodig had. En we gaan luisteren naar Namgyal Lamo.

0: Namgyel Lamo begeleidt zichzelf op de Tibetaanse luit, de Dranyen. En ze gaat nu nog spelen Changana, of zingen moet ik zeggen. Want het is een a cappella lied, toch?
1: Ja.
0: Ja, zie je wel. Pure Land of Tushita, een lu. En deze lu is een gebed om wedergeboren te worden in Tushita. Dat zou de mogelijkheid scheppen om de staat van Boeddha te bereiken in een van onze toekomstige levens.

0: Dankjewel, Namgyal Lamo. Straks horen we je nog even aan het eind van de uitzending. En de nieuwe cd is in productie, Musical Offerings deel 2. Yes. Volgend jaar, hè, komt die uit. Ja. Ergens volgend jaar, dus hou er in de gaten, Namgyal Lamo. Straks horen we het nog even, dat zei ik al. Maar we gaan natuurlijk zo eerst eventjes onze agenda doen. Hè? Want wereldmuziek die kun je ook live bekijken en beluisteren in Nederland. Waar, dat is de vraag. Nou, op donderdag 26 september bijvoorbeeld in Raza in Utrecht. Daar openen Namgyal Lamo en luitiste Ueda het Raza Mania Festival. Het concert begint om 8:30. Maar daaraan voorafgaand om 7:30 een inleiding van Wieland Eggermond. Kijk voor de agenda van dit vierdaagse festival op raza.nl. Stichting Naad presenteert een concert van sitarspeler Buddhatitya Mukherjee en Suman Nandi op tabla in de Meervaart in Amsterdam op vrijdag 27 september om 8:15. No Blues geeft samen met gastmuzikanten op zondag 29 september om 3:00 PM een concert in het poppodium Burgerweeshuis in Deventer. Het is de première van live nummers van de nieuwe cd Kind of No Blues. Dit najaar presenteert de Amsterdam Klezmer Band haar nieuwe muziekprogramma Benja, Gangsters en Entertainers in 22 theaters en concertzalen in binnen- en buitenland. Op 6 oktober gaat Benja in de Kleine Comedie in Amsterdam in première en de volledige tourlijst staat op amsterdamklezmerband.com. Parne Gatje, heeft u die gemist op Vlieland? Herkansingen genoeg deze herfst en winter. Op 12 oktober speelt Parne Gatje in theater Maldenstein in Malden. En verder in theaters en schouwburgen in onder andere Wageningen, Zutphen, Zoetermeer, Heerlen en ook in Lux in Nijmegen. De hele speellijst is te vinden op parnegatje.com. En volgend jaar lente komt Parne Gatje live hier in Acoustic Roots. Habib Koité en Bamada zijn op tournee in Nederland vanaf 16 oktober. En voor de volledige concertlijst kijk op habibkoité.com. En dan nog tot slot, het duurt nog wel eventjes, maar misschien moeten we er nog even voor sparen. Van 20 tot en met 26 oktober de herfstweek XXL. Dompel u zelf een kleine week lang onder in volks- en wereldmuziek. Maken, jammen, luisteren en dansen in de glint tussen Amersfoort en Barneveld. Alle informatie is te vinden op volksmuziek.nl. En dat was onze zeer uitgebreide agenda. Hij wordt allemaal langer, lijkt het wel. Iedereen wil in onze agenda, Hans Meerman.
1: Ja.
0: En dat begrijp je wel, hè?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon fantastisch om Namgyal hier te hebben.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus ik zou zeggen allemaal naar Raza. Maar zometeen horen we er hier ook nog eventjes. Acoustic Roots zit er al bijna op, dat is nou jammer. Op volksmuziek.nl. En dat was onze zeer uitgebreide agenda. Hij wordt allemaal langer, lijkt het wel. Iedereen wil in onze agenda, Hans Meerman.
1: Ja.
0: En dat begrijp je wel, hè?
1: Ja, nou, ik vind het gewoon fantastisch om Namgyal hier te hebben.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus ik zou zeggen allemaal naar Raza. Maar zometeen horen we er hier ook nog even.

De bidala is een zangstijl zoals de baguala, maar meestal veel lieflijker. Ook wordt er altijd een bombo, een Argentijnse drum, gebruikt, behalve nu. Celos del viento.

Dit was Exitos Musicalis met deel 2 van een vierdelig programma over Eduardo Falú. U vindt de volledige speellijst natuurlijk op onze website www.concertzender.nl. Tot slot een preludium, een in de klassieke wereld bekend begrip. Cuando las sombras llegan.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Wereldmineralen. We laten u vandaag weer nieuwe releases horen. Deze keer uit de Sahara. Uit Griekenland, Mali, IJsland, Ierland en Turkije. Dit was zojuist de zangeres Aziza Brahim met het nummer Quattro Proverbios van haar laatste cd Sahari. Aziza Brahim is opgegroeid als Sahrawi. Dat zijn nomaden die in de westelijke Sahara wonen. Al bijna 40 jaar zitten ze politiek vast in kampen waar ook Brahim opgroeide. Om te kunnen studeren trok ze als tiener naar Cuba en sinds 2000 vond ze stabiliteit in Spanje. Ze zingt over de vergeten strijd van haar volk en vrouwen die vechten voor een waardig leven. Nog drie nummers van haar laatste cd Sahari, te beginnen Hada Jill.

Dat was Aziza Bahim met drie nummers van haar recente cd Sahari. Dimitris Mistakiris is een Griekse folkgitaarvirtuoos die Rembetiko weer nieuw leven heeft ingeblazen. Hij is een multi-instrumentalist, maar speelt vooral folkgitaar. Ook zingt hij met een aparte donkere stem. Hij beheerst de Rembetiko Tsibiti. Dat is een zogenoemde fingerpinking techniek die begin 20e eeuw in Amerika werd ontwikkeld. Hij werd beïnvloed door de fingerpicking techniek van de Afro-Amerikaanse bluesman. De Griekse muzikanten omarmden de open tunings die ze vonden in Amerika en creëerden zo een originele gitaartechniek. Drie nummers van het laatste album, Here and There.

0: Με ξέχασες και πια δε μ' αγαπάς.
1: Dat was de Griekse zanger en gitarist Dimitris Mistakidis met het nummer Esse ta metazioneis. We vervolgen met muziek uit Mali en wel Balake Sissoko en Baba Sissoko. Balake en Baba Sissoko zijn neven en met zijn naam moet je wel geboren zijn in een Griot familie. Balake Sissoko speelt kora, Baba Sissoko zingt en speelt Ngoni en Tamas. Beide speelden al samen in de jaren 80 in het National Instrumental Ensemble of Mali, waar ze in de voetsporen traden van hun vaders. Samen hebben ze het album Sissoko en Sissoko uitgebracht, waar ze heerlijke, meanderende muziek spelen. Hiervan twee nummers, te beginnen Sigi Gno Gonya.

Dat waren Balake en Baba Sisoko en twee nummers van hun album Sisoko en Sisoko. Het achtkoppige mannelijke zangensemble Manam is opgericht in 2017. De zangers komen uit Ierland en IJsland en brengen een enorm scala aan muzikale ervaringen. Ze zingen onder andere in het Iers, Latijn en IJslands, ensemble onder leiding van Michael McGlynn. Ze brengen oude verhalen, legenden en sagen in een zeldzaam mooie meerstemmigheid. Met oude songs die soms teruggaan tot de veroveringen door de vikingen in de 9e eeuw, maar ook met nieuw, hedendaags eigen repertoire. Drie nummers van het gelijknamige album nu, Manam, wat betekent My Spirit. En de nummers zijn Ténébré, La Chanson de Mardi Gras en allereerst The Hound's Cry.

Dat was het achtkoppige mannelijke zangensemble Manam. Ze zijn van 30 oktober tot en met 3 november in Nederland. Op onze website vindt u meer informatie. We zijn aangekomen aan het laatste deel van Wereldmineralen. Gaan we naar Baba Zula, een Turkse underground band in Istanbul. Ze bestaan inmiddels 23 jaar, maar klinken nog steeds even spannend en fris. Derin Derin is hun eerste studioalbum in 5 jaar. De Turkse ritmes vormen de basis van het geluid van de band. Inventiviteit en muzikaliteit maken het tot een geweldige, leuke mix. 2 nummers laten we horen, Kervan Yolda en allereerst Rus Karim Akizi. Dit was Wereldmineralen bij de Concertzender. De complete speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Caroline Clairen.

Twee nummers laten horen, Kervan Yolda en allereerst Roes Karim Akizi. Dit was Wereldmineralen bij de Concertzender. De complete speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Samenstelling Caroline Clairen.

Dat was Die Mune La Tombée van Daniel Varro van de CD French Essentials. Wereldmuziek geproduceerd in Frankrijk. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma Wereldmineralen, waarin wereldmuziek uit de Indische Oceaan te horen was. Voor meer informatie gaat u naar onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Welkom bij de Concertzender en welkom bij het programma Wereldmineralen. Goni-speler Baseku Kouyaté heeft een nieuw album, Miri. U hoorde hiervan het nummer Deli. De Ngoni is een traditionele luit in Mali en Baseku is de absolute ster op dit instrument. U gaat vandaag nieuwe releases horen van Viva Dadula, Omar Sosa en Yirian Canizares, Samira's Blues en Lekva. Viva Dadula komt uit Angola. Ze is een veelzijdige artieste. Zangeres, percussioniste, danseres en liedjeschrijfster. Voor haar laatste soloalbum Dula werkte ze samen met producer Emilio D. Miller. Alle liedjes zijn van Viva Dadula en ze wordt ondersteund door bekende internationale muzikanten. De CD is opgenomen in 10 verschillende landen op 4 continenten. U hoort 3 nummers en we beginnen met Monandenge.

Dat was zangeres Vivalda Dula met drie nummers van haar laatste cd Dula. Omar Sosa heeft dit keer samen met zangeres en multi-instrumentaliste Jillian Canizares een nieuwe cd uitgebracht. De titel Aguas. Het duo Sosa-Canizares vertegenwoordigt twee verschillende generaties van Cubaanse muzikanten. Pianist Sosa is een vijftiger, Canizares is 20 jaar jonger. Elektronische drums, synthesizer en sampled sounds worden op het hele album toegepast. Het geeft het Spaanse formaat een extra laagje. De nummers zijn door hen beiden geschreven en ze worden begeleid door percussionist Inor Sotolongo. U gaat luisteren naar de nummers Olele, La Respiración en we beginnen met Duo de Aguas.

U hoorde het duo Omar Sosa en Yelian Canizares met drie nummers van de cd Aguas. Samira's Blues heeft een mooie EP uitgebracht, Ya Baba. Op 15 februari om 9 uur is ze te gast in het programma Acoustic Roots en treedt daar live op en ligt haar muziek ook toe. Ze wordt dan begeleid door Bas Gaakeer, gitaar en arrangementen, Hisham Uyama, Bendir en Grageb, Hassan Al-Mumat, Bas en Grageb, Lars Blankenburg, tamboerijn. Hier alvast een voorproefje van de EP. U hoort drie nummers met als eerste Gumari.

Dat was Samira's Blues met drie nummers van haar EP Ja Baba. In het laatste gedeelte van Wereld Mineralen gaat u luisteren naar de groep Lekva. Lekva is een experimentele indie band uit Egypte. De basis van de band bestaat uit Mariam Saleh zang, Maurice Luca oud en Tamer Abu Ghazaleh klarinet. Ze worden ondersteund door vijf muzikanten. Lekva is beïnvloed door Egyptische shabi, electro-shabi, pop en psychedelia. Ze maakt gebruik van oud, bouzouk, luid, slide guitars, drums, beatloops en elektronica. De teksten zijn van de Egyptische dichter Mido Zoher. Luister naar Eka Mathur, Mata Fanun en Gesh, maar eerst het nummer Kant Reaye. De speellijst vindt u terug op concertzender.nl. Caroline Claire stelde dit programma voor u samen en ik neem er vast afscheid van u.

Ja, dat was Elsa Soares, A Mulher do Fim do Mundo, de vrouw van het einde van de wereld. In het einde van dat liedje zegt ze, laat mij zingen tot aan mijn eind. En dat is precies wat er gebeurd is. Hiervoor hebben wij naar Maísa Matarazzo geluisterd. Neem ik te pa. Ik heb gehoord dat Jacques Brel haar persoonlijk heeft gebeld om haar te feliciteren met deze versie. Dus wat mooier dan dit programma te eindigen met deze twee bijzondere zangeressen. Nou, we zijn tot het einde gekomen van Brasil da Lil en we zien elkaar jullie ergens weer ergens. Oké, doei.

Welkom luisteraar bij Discover. We zijn begonnen met de titelsong van het Discover album van deze maand, Gula Gula, van de Noorse zangeres Mari Boine Persen. Dit album verscheen in 1990 op Peter Gabriel's Real World label. Deze release zette in één keer zowel de Boine als de Sami uit het noorden van Noorwegen en Finland op de kaart. Het was Boeienes tweede uitgave na haar debuut After the Silence. We gebruiken hier de Engelse titel. En dat was in 1985 op het lokale Idwit-label. Zwijgen deed Boeienes echter niet op Gula Gula. De vertaling van de titel in het Nederlands zou letterlijk zijn: hoor de stemmen van onze grootmoeders. Daarover later. Eerst muziek.

Gula Gula is min of meer een protestalbum. Een muzikaal verzet tegen de onderdrukking van haar eigen Sami-volk. Soms is Boeiende hard in haar oordeel en spreekt zelfs van discriminatie, achterstelling en onderdrukking van een volk. Toch, of juist daardoor, bezingt ze veelvuldig de schoonheid van het lappenbestaan. De natuur, maar ook de rituelen, de sociale gemeenschap. Muzikaal baseert Boeiende zich eveneens op de tradities van haar volk, al is alle muziek een tekst van eigen hand. Luister naar de volgende nummers.

Het album Gula Gula duurt 35 minuten. Het album doet wat er van verwacht wordt, namelijk de aandacht richten op de Lapse cultuur. Boeyene is een van de eerste Lapse muzici die internationaal doorbraken. We kenden al de Noorse traditie met vooral de hardanger fiddelstijl. Ook de Finse muziek met vooral vertine is gekend. Maar de joikzang, typisch in de Lapse vocale traditie, is een nieuw fenomeen. Zo opent Boeyene de deur voor een contingent collega's, waaronder de populaire en meer traditionele Wimme. We luisteren eerst naar een live track uit het album Ielin van Mari Boeyene en informeren u daarna verder.

U heeft wellicht al enkele duidelijke verschillen ontdekt tussen de laatste track en de voorgaande nummers van het album Gula Gula. Is Gula Gula nog vrij traditioneel qua muzikale setting te noemen, met de opvolgers verbreed boeiende de instrumentale mogelijkheden. De shaman drum gaat gepaard met elektrische gitaar, keyboard en bijvoorbeeld hammered dulcimer. Maar boeiende integreert ook. Met name de inbreng van de Zuid-Amerikaan Carlos Zete Quispe was opvallend. Een stevige rockband als backing en een sterke nadruk op de drone door middel van stevige percussie geeft de muziek shamanistische trekjes. We laten nu een mooi voorbeeld horen uit wederom het uitstekende live album Elin. Improvisatie op een strak thema met een haast hypnotisch effect.

Dat het niet louter ritmisch opzwevend en symfonisch is, laten we horen in de slottrack. En deze komt uit het studioalbum Lea Gastin en is een ode aan de grootvaders. Daarmee is de cirkel Marie Bouine Persen en Gula Gula rond. Deze cover werd samengesteld door Marius Roeting.

Welkom bij de Concertzender en het programma Metamorfose dat vandaag gaat over de Taranta uit Italië. De Taranta of Tarantismo heeft zijn origine in de folklore van Salentino in de Pugni. De bijt van de tarantula spin zou giftig zijn en door tijdens het dansen in een trance te raken en door te gaan totdat men er bij neer viel, dacht men het gif er door heftige perspiratie uit te dansen. Men weet nu dat die beet niet giftig is, maar de dans is gebleven en jaarlijks vinden er in augustus op diverse nachten in Salentino concerten en danscompetities plaats. Aan het begin van dit programma hoorde u Taranta, Ballati tutti quanti van de canzoniere Gracanicio Salentino, een groep die als eerste in 1970 uitgebreid research deed naar deze muziek en dansvorm. U gaat nu naar meer Tarantas van deze groep luisteren, maar wel afgewisseld met ballades om even bij te komen van al dat dansen. U vindt de volledige speellijst van deze opnames uit 1998 terug op onze website www.concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose en u hoorde zo net de canzonieri Greca Nicio Salentino uit Italië. We vervolgen met muziek van de dubbele compilatie CD Taranta Nights. De groep Zimbaria geeft een eigen versie van de Taranta en de stemmen van Gabriella Morciano en Luisa Campa, ondersteund door de uitstekende muzikanten van Zimbaria, inspireren de dansers tot een wervelende, snelle dans. U hoort achterin volgens Laissez menu nu quartu en Solamente ti, maar allereerst nu palpitu gicori.

Dit was Zimbadia van de cd Taranta Nights. En van diezelfde cd gaan we nu luisteren naar drie nummers van de groep I Briganti di Terra da Taranto. Een groep die ook al jaren een geheel eigen invulling geeft aan deze muzieksoort. U hoort Pizzica Tarantata, gevolgd door Antidotum Tarantulae. Een lieflijke melodie, maar we beginnen met Pizzicadella.

Dit waren de I Briganti di Terra d'Otranto van de dubbele cd Taranta Nights. U luistert naar het programma Metamorfose bij de Concertzender met vandaag aandacht voor muziek uit Zuid-Italië. En tot besluit de groep die luistert naar de toepasselijke naam Antidotum. Zij voegen wat Oosterse klanken toe aan de Taranta en u hoort van hun twee nummers, te weten Frenesia en als afsluiter Tarantulae Morsu, ook weer van de cd Taranta Nights.

als je daar is. Ja, dames en heren, u had het misschien al gehoord, maar door een kleine technische fout heeft u nu een nummer gehoord wat we al eerder hebben gedraaid. We gaan nu alsnog over naar de nummers Frenesia en Tarantulay Morsu.

Luca Bloom met de titeltrack Dreams in America. In een interview met Marius Roeting vertelt Bloom over de afgelopen 25 jaar, waarin hij uitgroeide van kroegmuzikant tot wereldster. Over zijn songs, drijfveren en gitaartechniek. Nu in het magazine te lezen en binnenkort op de website. Elko Schilder interviewde de Noorse folk- en jazzmuzikant Carl Seglem. Een citaat. Muziek moet niet helemaal van tevoren vaststaan. Er moet ruimte zijn voor je gemoed van het moment. Hier is Carl Seglem met Marbla.

U luisterde naar Carl Sagan met Mar Bla. Ron van Nielen beoordeelde African Revolution van de Malinees Tiken Yafakoli. Op het grensvlak van pop, reggae en volksmuziek, maar de zanger heeft zijn populariteit vooral te danken aan zijn gedrevenheid om in zijn muziek politieke en sociale misstanden op zijn continent aan de kaak te stellen. En dat meent Van Nielen

Deze uitstekende mix van uitbundige en ingetogen nummers, waarop het puur instrumentale werk aangenaam wordt afgewisseld met zang, is het mooiste album van de afgelopen jaren geworden, waarop Mali en Cuba zowel perfect in elkaar vervloeien als hun eigen vingerafdruk op de muziek zetten, schrijft Rob van Nielen over het album Afro-Cubism. Occitaanse muziek is er in een recensie van de groep A Fil de Ciel, waarvan u nu Pora Vilota hoort.

Met hun uitgebalanceerde mix van folk, rock en gekkigheid weten de muzikanten de Belgische folk naar een nieuw niveau te tillen, schrijft Eelco Schilder over de cd The Hour of the Wolf van Aurelia. Een mooi einde, vinden wij, van anderhalf uur New Folk Sounds 133. Op de website www.newfolksounds.nl kijkt u voor meer informatie over het tijdschrift. New Folk Sounds On Air werd samengesteld door Marius Roeting.

Vandaag in Mariama aandacht voor vintage Congolese rumba en soukous. U hoorde zojuist een oude opname uit 1966 van Franco Luambo Makiadi van de LP L'Afrique Danse nummer 6. Zijn artiestennaam was Franco Luambo, of kortweg Franco. Hij is vooral bekend als meester van de rumba-muziek en ook de latere soukous. Franco Luambo werd geboren in Kinshasa in 1938. Hij speelde al op jonge leeftijd op een zelfgebouwde gitaar en werd op 15-jarige leeftijd professioneel muzikant. Hij was in 1956 medeoprichter van zijn band TPOK Jazz, een afkorting van Tout Puissant Orchestre Quinoa Jazz. Franco Luambo wordt gezien als een van de grondleggers van de moderne Congolese muziek. Hij heeft tijdens zijn leven 150 albums opgenomen. Hier zijn nog twee nummers van Franco van de LP L'Afrique Danse nummer 6. Na, na.